0: 24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.
1: Two, one, two, three, four.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Welcome. Elke dag wil ik sporten, elke dag wil ik racen. Ja, op mijn fiets smurf ik rondjes, want dat kan nog beter.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-op-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

wedstrijd van Oranje. Weer een goede wedstrijd van Oranje, kun je ook zeggen. Zoals het hele toernooi al lekker speelt. Ook in deze wedstrijd maken we weer een hele goede kans. De finale is dichtbij. Bal over de linkerkant. Wordt nu voortgegeven, wordt nog niet voor. Ja, hij wordt wel voorgegeven.

0: familieradio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.
2: Also, dat was zo. So.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12 op 12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Het spijt me voor alle boze woorden. Het spijt me voor wat ik jou heb aangedaan. Sorry, dat wilde jij niet van me horen. Maar geloof me.

0: is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Wielrenner Tadej Pogacar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogacar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: Monza's favoriet.
12: Hey allemaal, ik ben Lynn Schillen en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
11: Monza's favoriet.

ook een van de grote kanonnen uit de toppen. 750 der lage landen natuurlijk. Hij staat er 8 keer in. Nog 7 keer gaat hij langskomen, Urbanus. Met de Côte d'Azur uit 1982, dat was nummer 738. De grote Nederlandstalige hits aller tijden van de afgelopen 70 jaar, die hoor je nu. En er gaat een pareltje aankomen, want iedereen kent die plaat natuurlijk in het Duits. Zweikleine Italiene, dat is geluidnummertje 737 in het Nederlands, gezongen Connie Froebels.

0: Conny Froboos met haar grote hit in 1962, Zwei kleine Italienen, in het Nederlands gezongen. En die stond op nummer 737. Nog eentje gaan we draaien. Het is weer Koekenbak. 736.
1: Allee, het is weer Koekenbak.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Eindelijk is het zover. Het ploegen voor oldtimer tractoren komt eraan. Dit gaat door op het terrein Ven, tegenover huis nummer 34 te Maaseik, op zondag 30 augustus. Inkom is gratis. Iedereen is welkom.
2: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor het seksueel misbruik van een minderjarige speler. Dat meldt de advocaat van het slachtoffer. De feiten zouden hebben plaatsgevonden toen de speler 15 jaar oud was en geregeld bij de scout verbleef. De man zou ook stiekem foto's hebben gemaakt onder de douche, zowel van het slachtoffer als van andere jongens op trainingskamp. La Louvière bevestigde het dossier en heeft de samenwerking met de scout meteen stopgezet. In Nederland waarschuwt de politie voor extreem gevaarlijke ecstasypillen met de afbeelding van de Amerikaanse president Trump. De pilletjes bevatten een grote hoeveelheid van de gevaarlijke stof PMMA. En die stof zorgt voor levensgevaarlijke oververhitting van het lichaam. Omdat het effect pas laat merkbaar is, nemen gebruikers snel een overdosis. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is onduidelijk of de pillen al in ons land circuleren of niet. Maar het zal een kwestie van tijd worden. Een zeldzame uithaal naar de Israëlische kolonisten van de Israëlische premier Netanyahu, die de gebeurtenissen van gisteren op de westelijke Jordaan-oever met klem veroordeelt. Dat doet hij zeer zelden. Dat Israëlische kolonisten de Palestijnse dorpen Qazrah en Jalut aanvielen, noemt Netanyahu criminele gewelddaden die zijn gepleegd door een handvol relschoppers die de wet overtreden. De wetten respecteren de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van de taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Zeer opmerkelijk. Dan hebben we nog de nodige sport uiteraard. In het Belgische voetbal is Charleroi de trotse koploper. De Carolus wonnen met 1-3 op het veld van Kortrijk en pakken als enige club een perfecte 12-op-12. Kortrijk blijft net als Oud-Heverlee Leuven achter met 0 punten. OHL verloor met 1-2 van Standaard dat naar de derde plaats klimt. En tot slot won Lommel met 0-1 bij Cercle Brugge, waardoor Lommel knap 7-op-12 pakt. De weersverwachting. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij een zachtere 23 graden met de plaatsen waar het gaat regenen. Ja, daar kan op korte tijd snel en veel regen vallen. Het is dan ook opletten op de weg als je in zo'n bui belandt. Daar kunnen ook wat windstoten bij zitten.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, ja, we zijn er weer aan begonnen. Het is 5 over 10, 30 augustus, de top 750 der Lage Landen hier bij Radio Monza. En dit was nummer 735. Ja, het was een hit uit 1966 natuurlijk van Karin Kent met Dans je de hele nacht met mij. 734, die gaat eraan komen, staat er ook wel een aantal keer in. En ja, het is de eerste notering voor Sam Goris, de basketsloefkes.
1: Mag ik iets meer muziek, alstublieft?

Sam Goris op nummer 734 met zijn hit uit 1998 ook alweer. Met zijn basket Sloefkes. We hebben het al gezegd, ook veel artiesten die al reeds overleden zijn, die een schat van muziek hebben achtergelaten, waarvan we lekker van kunnen genieten. Alvast op nummer 733, Bram Vermeulen. Ian Plezien zou Ian zijn.

Ja, bijna 12 over 10 hier. Dit was nummer 733 voor Bram Vermeulen met zijn 1 plus 1 is 1. 732, een van de populairste boys band uit België in der tijd. Dit is Get Ready natuurlijk met zijn Happy End.

Ja, we gaan ze later nog tegenkomen. Laat, het is nooit te laat. De liefde voor jou is diep, zo diep. Ja, allemaal van die grote hits. Deze stond op nummer, even kijken, 732. Uit 1998 was het ook alweer. Get Ready met Happy End. Kwart over tien, 731, die gaat eraan komen. Dat is het deze. Het is eigenlijk een Eurosong-plaat voor de mensen die in der tijd dit singeltje kosten.

Het was in de tijd een Eurosong plaats. Ze eindigde daarmee eigenlijk derde met 126 punten voor het land Zweden. Carola, Love Isn't Love. En ik wil nog even zeggen, voor de mensen die in de tijd dat singeltje kochten, ja, die kreeg er gratis nog een Nederlandse versie erbij. En die draaiden we nu op nummer 731. Carola, je ogen hebben geen geheimen. In 1991 deed ze nog eens een keertje mee met het Eurosong Festival. En ja, toen won ze eigenlijk met Captured by a Love Storm. Ja, dit ken je ongetwijfeld, hè. Dit is nummer 730, ook een dubbele A-zijde, want dit is Bobby Prins.

In 1972 toen bracht Bobby Prins een singeltje uit. Het zou zijn allergrootste hit worden trouwens. Santa Maria. En dit was die andere zijde. Twee bloedrode rozen. Die staat op nummer 730. En we gaan hem later nog een paar keer tegenkomen in de lijst. Dit is 729.

Ja, we zijn bezig met de top 750 aller tijden. We zitten helemaal onderaan de lijst. En er zijn toch al aardige platen voorbij geraast, moet ik zeggen, hè. Nog 728 platen te gaan. 13 december, de laatste aflevering van de top 750. En iedereen weet dat Peter Koelewijn op die laatste dag gaat langskomen. Jawel, met zijn grote hit natuurlijk, hè. Ik kom van het dak af. Hè. Je wordt ouder, papa. Die stond op nummer 729. Dan is het tijd voor 728. Het is een duet met die grote meneer uit Duitsland, Freddy Breck. Samen met Jo Valli. Het is een Nederlandse vertaling van een plaat die iedereen kent, Bianca. MUZIEK

Ja, zo'n plaat moeten we helemaal uitdraaien natuurlijk, hè. 728, Jo Valli, Freddy Breck, helaas niet meer onder ons. Vertaling van Bianca, uitgebracht in 1998, 2:30. Goedemorgen allemaal, we zijn bijna halfweg en we zijn beland aan nummer 727. En het komt uit 1987.

Het was een man die ook andere artiesten heel groot heeft gemaakt, als we denken aan Mieke en zo. Vader Abraham, helaas niet meer onder ons. Het Apenlied, de eerste notering van hem op nummer 727. En we gaan hem nog 7 maal tegenkomen.

Dat was nummer 726, geluid uit 1982. Ja. Paul Severs, dansen in een discotheek.

0: alsjeblieft. Cara Lucia, je bent nog veel mooier dan Lolo Brigida. Nou, hoor je schudden, madame. En uw pa, die is rijker.
1: Ja, ja. Heeft in de tijd een beetje Helmut Lotti nagedaan met zijn Gauss Classics natuurlijk. En Camille Spies is op nummer 725. Camille Gauss Classic. En we gaan even de top 750 een beetje onderbreken. Want we hebben afgelopen week, ja, een beetje slecht nieuws gekregen in de muziekwereld natuurlijk. We hebben een van de grootheden in de countrymuziek verloren. 80 jaar is ze geworden. Ja, wie was ze ook alweer? Dolly Parton, natuurlijk overleden op 80-jarige leeftijd. Dit was een hit uit 1981, 9 to 5. Dit werd ook een hele grote I Will Always Love You. En later zou het nog een grote hit worden van Whitney Houston uit de film The Bodyguard. Maar de allergrootste hit van Dolly Parton is eigenlijk deze.

Ja, dit was haar grootste hit. Kwam uit de eind 83, begin 1984 stond die wekenlang nummer 1. You Are. For mine, that's what you are. You are. Zo dadelijk gaat er trouwens, even kijken, 724 aankomen. Dat is eigenlijk ook de muziek gebruikt van een hit van Dolly Parton, de deze.

Zo hebben we toch maar ook een kleine ode gedaan aan Dolly Parton natuurlijk. Hè. Kunnen we zeker niet vergeten, zo'n grote dame. Hè. Dit was Belinda Kinnaier op nummer 724. Nog één, uitgebracht een jaar of drie geleden, 2023 trouwens. 17 voor 11, de top 750 der lage landen. Dit is 723.

ja, we gaan hem nog een keertje tegenkomen, minstens eenmaal. Want hij had nog een hit met Breek de Stolten, natuurlijk in de tijd zeker. Wat een wonder, 723, nummer van Stef Bos uit 91. Wat een wonder, mooie vrouw. We hadden het gezegd, hè, op nummer 722 een artiest die zijn eigen plaat gaat aankondigen. Dus we hoeven niks meer te zeggen, hè.

Beste luisteraars, dit is Guido Belcanto. U luistert naar de top 750 der Lage Landen met Eddy van der Mast op Radio Monza. En nu hoor je mijn meesterwerk op nummer 722, Toverdrank. Veel luisterplezier.

0: Nummer 722 natuurlijk, gebaseerd op de hit van Nancy Sinatra. Die Hazelwood zeker met Summer Wine. Ja, dit was Guido Belcanto aan Pierre Lee met de toverdrank. En dit is 721.
1: Zum.
0: We gaan naar het jaar 1984, de nieuwe snaar.
1: Zum, zum, zum, zum, zum.

We gaan ze nog een keertje tegenkomen met de prehistorie. 721 was het ook alweer. Een nummertje van de nieuwe snaren. Denne Doe Wap Wap. Dit gaat de laatste worden voor de reclame en het nieuws van 11 uur. Het geluidje nummer 720. De eerste notering, ja, voor Willy Sommers.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi.
4: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
8: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intractmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor het seksueel misbruik van een minderjarige speler. Dat meldt de advocaat van het slachtoffer. De feiten zouden hebben plaatsgevonden toen de speler 15 jaar oud was en geregeld bij de scout verbleef. De man zou ook stiekem foto's hebben gemaakt onder de douche, zowel van het slachtoffer als van andere jongens op trainingskamp. La Louvière bevestigt het dossier en heeft de samenwerking met de scout meteen stopgezet. In Nederland waarschuwt de politie voor extreem gevaarlijke ecstasypillen met de afbeelding van de Amerikaanse president Trump. De pilletjes bevatten een grote hoeveelheid van de gevaarlijke stof PMMA. En die stof zorgt voor levensgevaarlijke oververhitting van het lichaam. Omdat het effect pas laat merkbaar is, nemen gebruikers snel een overdosis. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is onduidelijk of de pillen al in ons land circuleren of niet. Maar het zal een kwestie van tijd worden. Een zeldzame uithaal naar de Israëlische columnisten van de Israëlische premier Netanyahu, die de gebeurtenissen van gisteren op de westelijke Jordaan-oever met klem veroordeelt. Dat doet hij zeer zelden. Dat Israëlische kolonisten de Palestijnse dorpen Qazrah en Jalut aanvielen, noemt Netanyahu criminele gewelddaden die zijn gepleegd door een handvol relschoppers die de wet overtreden. De wetten respecteren de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van de taken en de positie van Israël in de wereld schade. Zeer opmerkelijk. Dan hebben we nog de nodige sport uiteraard. In het Belgische voetbal is Charleroi de trotse koploper. De Carolus wonnen met 1-3 op het veld van Kortrijk en pakken als enige club een perfecte 12-12. Kortrijk blijft net als Oud-Heverlee Leuven achter met 0 punten. OHL verloor met 1-2 van Standaard dat naar de derde plaats klimt. En tot slot won Lommel met 0-1 bij Cercle Brugge, waardoor Lommel knap 7 op 12 pakt. De weersverwachting. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij een zachtere 23 graden. Met de plaatsen waar het gaat regenen, ja, daar kan op korte tijd snel en veel regen vallen. Het is dan ook opletten op de weg als je in zo'n bui belandt. Daar kunnen ook wat windstoten bij zitten.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws. Goeie!

0: Goedemorgen!
1: Eddy van der Mast.
2: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?
3: Jere, tijte, wee, tijte.
4: Dit is de top 750 der Lage Landen met Eddy van der Mast op Radio Monza Kinrooi.

Ja, ja, er gaan nog veel van deze pareltjes voorbij komen in de top 750 der lage landen. Hè. Tot en met 13 december trouwens hier bij Radio Monza. Winnie, winnie, winnie, winnie, winnie, wanna, wanna, wanna, wanna. Het radioensemble uit 1972 op nummer, even kijken, waar zitten we? 719, 718, die gaat er aankomen. Trouwens, het is een dame die al ondertussen 83 jaar oud is, als ik me niet vergis. Geboren in der tijd in Blankenbergen. Ze heeft mooie plaatjes gemaakt. En ze staat er ook een 7 keer in de lijst. De eerste notering is deze op nummer 718, Marva. En lang leven, leven de liefde!

Leven, leven, de liefde uit 1972 van niemand minder dan Marva op nummer 718. 717? Ja, die ken je natuurlijk, hè. Komt uit 1972. Het is een Limburgse. Ze woont trouwens in Houthalen.

Ze werd trouwens geboren in Steenokkerzeel in Vlaamse Brabant, maar ze woont in Limburg, dus voor ons is dat een Limburgse, moeten we maar zeggen, zeker. Tina Rosita, plaat werd uitgebracht onder Rosita plus Club 68 met Fluister in mijn oren en die stond op nummer 717. Twaalf over elf, de top 750 der lage landen met Bart Peters. En die staat op nummer 716, Zwemmen in de Zee.

zomerritje van een jaar of drie geleden, zeker Bart Peters. Zwemmen in de zee op nummer 716. 715 gaat eraan komen. Het is een hitsingle uit 1987. Hij had in de tijd ook een hele grote hit. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Overleed nog niet zo lang geleden, 2025.

overleed op 13 september 2025. 85 jaar is hij geworden. En die staat op nummer 715. Ja, dat was natuurlijk Gerard Cox met Die Laie Lichter. En het moest eens een keertje van gebeuren natuurlijk, want de grote kanon die gaat eraan komen die het meeste aantal keer erin staat. 17 keer. Wie kan dat zijn? Natuurlijk Vultura. Die staat op nummer 714 trouwens, uit 1982.

Iedereen wil zeggen dat hij nog 16 keer gaat voorbij komen. Ja, dat hij bijna elke week gaat langskomen hier, hè? Zondag en vanmiddag. Eerste notering, het leven is als toneel uit 1982, Wiltura op nummer 714. Zodanig gaat er ook nog een pareltje aankomen, die nergens nog wordt gedraaid. En het is eigenlijk iemand die geboren is in Exel. Maar eerst moet deze nog voorbij, 713. En dat is een kroegen medley, een lekkere meezinger met Jannis. Het is 7 voor half 12. Oké, hier gaan we. Ik wil je helpen.

Ja, je gaat hem nog te horen krijgen natuurlijk. Hè. Dit was een eerste notering op 713 Kroegen met Lee. Die hij een jaar of zes geleden uitbracht. Hè. 712, die gaat eraan komen. Het is eigenlijk een meneer die geboren werd op 8 november 1926. En hij werd geboren onder de naam Herman Celis in Exel. Hij overleed trouwens al op 13 juli 2021. Hij is trouwens 94 jaar geworden. Hij maakte in der tijd platen onder de naam Tony Gijs. Hier is hij met Bianca.

Hij zou de plaat voor de eerste maal uitgebracht hebben in 1954. Maar dit was een versie van 1977. Dat was Tony Gijs op nummer 712. En die was genaamd natuurlijk Bianca. Het is 1 over half 12. De eerste notering van Doe Maar, ja, die staat op nummer 711. Het is uit 1982, toen ze heel populair waren natuurlijk. Dit is Bella Helene.

Iedereen kent natuurlijk de zanger van deze groep. Die had ook een solo hit trouwens in 1986 die voorbij gaat komen. Erik Missy, Zonder Jou. Populaire band uit de jaren 80 natuurlijk, Toontje Lager. Dit was Zoveel Te Doen, die staat op nummer 710. Ik moet de zon in Japan. Acht over half twaalf, dit is 709. Ja, en nog een pareltje. Tegenwoordig maakt ze platen met zilver natuurlijk, maar toen was het een hele kleine meid hè, die een plaat opnam samen met Annie Fabri, Sylvie Melody. En die staat op 709, hè.

7 onder 9 was dat ook alweer. Danny Fabri en Sylvie Melody. Blijft toch een pareltje. De telefoon helpt mee uit 1990. Dus we gaan nog een tweetal platen draaien. We gaan die helemaal uitdraaien. En dat is nummer 708 die er gaat aankomen. Ze heeft echt een pechjaar. In ieder geval, ze staat er wel een paar keer in, hè, in de lijst. Isabelle aan. Je mag altijd op me rekenen uit 1993. Dit is 708.

Het is wel een plaat die heel lang duurt, bijna 6 minuten lang. Isabella A op de radio. Je mag altijd op me rekenen. Die staat trouwens op nummer 708. We gaan er nog eentje draaien en dan moeten we er helaas mee ophouden voor vandaag. Maar dan gaan we volgende week weer gewoon verder. Hè. Tot en met 13 december, elke zondag voormiddag. Ja. De top 750 ter lage landen hier bij Radio Monza. Deze meneer die staat er trouwens ook een paar keer in. Als we denken aan Is je moeder niet thuis, Foxy Foxtrot, Honky Tonky Pianisa. Dat zijn allemaal van die grote hits van deze meneer. Langzaam, langzaam, sneller gaan. Dit is Nico Haak.

Laatste plaat die we vandaag gaan draaien in de top 750 der lage landen. Dit was nummer 707. Nico Haak. Langzaam sneller gaan. We hebben nog 15 afleveringen te gaan, dus volgende week zijn we er weer met nummer 706. We beginnen met Eddie Wally, meteen de beuker in dan. Voor de mensen die deze namiddag niet weten wat doen, er is ook nog hier een aantal optredens voor de studio van Radio Monza. Voor elkaar, met elkaar. Het is maar dat je het weet, hè. Maak er allemaal een fijne zondag van. Tot volgende week.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Eindelijk is het zover. Het ploegen voor oldtimer tractoren komt eraan. Dit gaat door op het terrein Ven, tegenover huis nummer 34 te Marseille, op zondag 30 augustus. Inkom is gratis. Iedereen is welkom.
2: Heb je een nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooien, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25, 3640 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
3: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
6: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
3: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor het seksueel misbruik van een minderjarige speler. Dat meldt de advocaat van het slachtoffer. De feiten zouden hebben plaatsgevonden toen de speler 15 jaar oud was en geregeld bij de scout verbleef. De man zou ook stiekem foto's hebben gemaakt onder de douche, zowel van het slachtoffer als van andere jongens op trainingskamp. La Louvière bevestigde het dossier en heeft de samenwerking met de scout meteen stopgezet. In Nederland waarschuwt de politie voor extreem gevaarlijke ecstasypillen met de afbeelding van de Amerikaanse president Trump. De pilletjes bevatten een grote hoeveelheid van de gevaarlijke stof PMMA. En die stof zorgt voor levensgevaarlijke oververhitting van het lichaam. Omdat het effect pas laat merkbaar is, nemen gebruikers snel een overdosis. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is onduidelijk of de pillen al in ons land circuleren of niet. Maar het zal een kwestie van tijd worden. Een zeldzame uithaal naar de Israëlische kolonisten van de Israëlische premier Netanyahu, die de gebeurtenissen van gisteren op de westelijke Jordaan-oever met klem veroordeelt. Dat doet hij zeer zelden. Dat Israëlische kolonisten de Palestijnse dorpen Qazrah en Jalut aanvielen, noemt Netanyahu criminele gewelddaden die zijn gepleegd door een handvol relschoppers die de wet overtreden. De wetten respecteren de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van de taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Zeer opmerkelijk. Dan hebben we nog de nodige sport uiteraard. In het Belgische voetbal is Charleroi de trotse koploper. De Carolus wonnen met 1-3 op het veld van Kortrijk en pakken als enige club een perfecte 12-12. Kortrijk blijft net als Oud-Heverlee-Leuven achter met 0 punten. OHL verloor met 1-2 van Standaard dat naar de derde plaats klimt. En tot slot won Lommel met 0-1 bij Cercle Brugge, waardoor Lommel knap 7 op 12 pakt. De weersverwachting. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij een zachtere 23 graden met de plaatsen waar het gaat regenen. Ja, daar kan op korte tijd snel en veel regen vallen. Het is dan ook opletten op de weg als je in zo'n bui belandt. Daar kunnen ook wat windstoten bij zitten.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: familieradio.
1: Op 106.5 FM.
0: Een radio.
2: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur in de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 te keer in Rooi.
7: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen, boksprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinhooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinhooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinhooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
0: Radio Monza, het nieuws.
10: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor het seksueel misbruik van een minderjarige speler, dat meldt de advocaat van het slachtoffer. De feiten zouden hebben plaatsgevonden toen de speler 15 jaar oud was en geregeld bij de scout verbleef. De man zou ook stiekem foto's hebben gemaakt onder de douche, zowel van het slachtoffer als van andere jongens op trainingskamp. La Louvière bevestigde het dossier en heeft de samenwerking met de scout meteen stopgezet. In Nederland waarschuwt de politie voor extreem gevaarlijke ecstasypillen met de afbeelding van de Amerikaanse president Trump. De pilletjes bevatten een grote hoeveelheid van de gevaarlijke stof PMMA. En die stof zorgt voor levensgevaarlijke oververhitting van het lichaam. Omdat het effect pas laat merkbaar is, nemen gebruikers snel een overdosis. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is onduidelijk of de pillen al in ons land circuleren of niet. Maar het zal een kwestie van tijd worden. Een zeldzame uithaal naar de Israëlische kolonisten van de Israëlische premier Netanyahu, die de gebeurtenissen van gisteren op de westelijke Jordaan-oever met klem veroordeelt. Dat doet hij zeer zelden. Dat Israëlische kolonisten de Palestijnse dorpen Qazrah en Jalut aanvielen, noemt Netanyahu criminele gewelddaden die zijn gepleegd door een handvol relschoppers die de wet overtreden. De wetten respecteren de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van de taken en de positie van Israël in de wereld schade. Zeer opmerkelijk. Dan hebben we nog de nodige sport uiteraard. In het Belgische voetbal is Charleroi de trotse koploper. De Carolus wonnen met 1-3 op het veld van Kortrijk en pakken als enige club een perfecte 12-12. Kortrijk blijft net als Oud-Heverlee Leuven achter met 0 punten. OHL verloor met 1-2 van Standaar, dat naar de derde plaats klimt. En tot slot won Lommel met 0-1 bij Cercle Brugge, waardoor Lommel knap 7 op 12 pakt. De weersverwachting. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij een zachtere 23 graden. Met de plaatsen waar het gaat regenen, ja, daar kan op korte tijd snel en veel regen vallen. Het is dan ook opletten op de weg als je in zo'n bui belandt. Daar kunnen ook wat windstoten bij zitten.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

York moet schavelen en chillen. 300 meter in geneerd, gewoon niet op buttelen wie je peert. Maar zelfs een peert zou u dag dat niet meer kennen. Want de hongen in een koel, als letter stupt ik op de moel, dat deed hij vuchtig, mij verlochtig en maar zweten. En dan krukste de rechter pratsch, met een koelamp op de patch, non de jupap, hij heeft dat toch goed geweten. Het water drukt nog op ter zak, ik vul de koubes in der nak, ik kreeg het van die zouwerij nog aan de neren. En de meester huier vloogt, en de vieze slaam die kookt in mijn boksenkruts, het doofakker niet zweren. Och, mijn handy gond kapot, ik rochel steken, zoet mijn strot in mijn gezicht, daar zit de honger duizend kratsen. Ik werk de knoken uit mijn vel, want de kool is zo hel, leven pap, hij heeft die koe toch laten platsen.

moet ik in dat graf nog sterven. Oude stieger biedt maar knotteren, immer wen ik zit te botteren. Kom jong heftig, lood de schoor en maak productie. Maar zelf verdedig in een slaag, te voelen beer dat slaapbedrag wat ben ik vroeg, wen ik de ekel op de ruk zie. En de hammer is zo zwaar, de bezorgt mij blor op blor en dat neufuur een paar rotte stukken kolen. En de pieler hij de nutten, moest de ondermeter stutten, non de jupap komt de duivel mij te holen.

opnieuw beginnen. Het hemd dat kleeft mij agelief. Mijn god, wat handigt hij toch stief. Wie mij te koel de vod doet hink, dat we toch ginnen. De koolenband, hij blijft maar drie en ik moet van heel en bouw gegrine oog al hurig mijn koempel witse kweken. Pap, die schicht die duurt zo lang en in de duister weet ik bang dat ik gedaaglicht nooit meer in

Ik hang geen mag meer, meneer. Er zit een knobbel in mijn derm. Ik verrek pap, zo ik nu al kunnen kijken. Maar uit mijn keel en uit mijn longen is de loch nu voet gevrongen. En de schreden biedt mij halverwege steken. Pap, wat hast u toch gedaan? Waarom was ik dat loge gehouden? Wits, ik ben toch geen mens voor het koelmans leven. Maar nee, ik moest en zo'n ongen. Daartoe hast u mij gedwongen. Want de koel

0: lustig.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
6: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
9: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller.
0: Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
9: Gebroeders Vers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
10: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Steeds meer klachten zijn er over Lassourie, de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Consumentenorganisatie Test & Koop zag het aantal dossiers verdubbelen, terwijl de consumentenombudsdienst zelf spreekt over een verdrievoudiging. Klanten kraken over extreem lange levertermijnen en problemen met herstellingen en terugbetalingen. Er belooft toch nu beterschap in te zetten, al dus het ondernemerschap. In de Brusselse gemeente Vorst zijn twee personen gewond geraakt na een achtervolging door de politie. Het incident gebeurde donderdag, maar is nu pas bekend. De twee sloegen op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en knalden daarbij op een combi. Ze zijn allebei opgepakt en meegenomen. Sinds de introductie van de digitale lerarenkaart heeft een kwart minder leerkrachten de kaart effectief gevraagd, blijkt uit cijfers van CD&V-parlementslid Loes van Drommen. De kaart biedt leerkrachten kortingen in musea en bioscopen, wat ook voordelen heeft voor de klas. Van Drommen vraagt aan onderwijsminister Demir om de lerarenkaart dringend weer actiever te promoten. Ook officieel IJsland gaat de gesprekken over een eventuele toetreding tot de Europese Unie niet heropstarten. Gisteren stemde 53% van de IJslanders in een referendum tegen nieuwe onderhandelingen. De bevolking vreest dat het land zijn felbegeerde visserijrechten zou moeten afstaan aan Europa en ook dat ze heel wat beslissingen aan Europa zouden moeten overlaten. Met andere woorden, de IJslanders zien hun soevereiniteit liever niet in het gedrang komen. In Italië start ultrasporter Mathieu Bonne binnen een paar minuten aan een waanzinnige recordpoging. De Belg wil de langste afstand ooit non-stop in open water zwemmen. Het huidige wereldrecord staat op 142 kilometer, maar Bonne mikt op meer dan 160 kilometer. Hij zal daarvoor bijna 3 dagen aan 1 stuk in het water zijn. Vanmiddag overwegend bewolkt met hier en daar een bui. Op de meeste plaatsen droog, 23 graden. Morgen wordt het met 21 graden een beetje frisser. Kans op felle buien en onweer, ook met een strakke wind. De dagen daarna wisselvallig bij 20 graden.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Gewoon zalig wegdromen. Bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
1: Op
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Parket onderzoekt een melding van seksueel misbruik van een jongen van 3 in de buitenschoolse kinderopvang in Peer. Volgens de moeder is de kleuter begin augustus aangerand. Gisteren raakte al bekend dat er een tucht- en gerechtelijk onderzoek loopt, maar VTM Nieuws kon inmiddels spreken met een tweede moeder die een soortgelijk verhaal heeft gedeeld. De kinderopvang blijft voorlopig open terwijl het onderzoek aan de gang is. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt na een achtervolging door de politie. Het incident gebeurde donderdagavond, maar raakt nu pas bekend. De 2 sloegen op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole, maar knalden daarbij frontaal op een combi. Ze zijn opgepakt en meegenomen voor verhoor. Er is iets meer duidelijkheid over de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht op een technofeest in het noorden van Zwitserland. Een 22-jarige vrouw kwam daarbij om het leven. 5 anderen tussen 24 en 27 raakten gewond, van wie enkele ernstig. De daders zijn nog altijd spoorloos en over het motief tast de Zwitserse politie in het duister. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog bij 23 graden. Morgen verloopt een stuk wisselvalliger met felle buien, kans op onweer maxima tot 21 graden. De dagen hierna blijft het wisselend bewolkt, maar overwegend droog en temperaturen rond 20 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Kom ik naar huis, dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik weer terugkom in het land.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel.

0: 16 82 19 62.
1: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Eindelijk is het zover. Het ploegen voor oldtimer tractoren komt eraan. Dit gaat door op het terrein Ven, tegenover huis nummer 34 te Maaseik, op zondag 30 augustus. Inkom is gratis. Iedereen is welkom.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
8: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeter Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
9: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
12: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Het onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt uit. Begin augustus diende de moeder klacht in voor de aanranding van haar 3-jarig zoontje, maar inmiddels komt een tweede moeder met een gelijkaardig verhaal. Er zou een verdachte zijn. Die kon na de eerste klachten nog enkele dagen blijven werken, omdat het volgens de burgemeester niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van Cyprus, niet ver van de haven, is een veerboot gekapseisd. Tientallen passagiers zijn in het water terechtgekomen. Er is sprake van 6 doden. De lokale hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er is een grote reddingsactie aan de gang om de overlevenden te zoeken. In Kluisbergen zijn dit weekend meerdere mensen gestoken door Aziatische horenaars. Zeker 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De horenaarsaanvallen gebeurden allemaal op dezelfde aardeweg. Die is intussen tijdelijk afgesloten. Ja, inderdaad, een aantal mensen moesten naar het ziekenhuis. Ondertussen is de brandweer ook uitgerukt. Die heeft met een poeder de meeste horenaarsnesten onschadelijk gemaakt. Toch degene die zichtbaar waren. En dan hebben we nog wat sport. De Nederlandse Voetbalbond KNVB organiseert een internationale top in Amsterdam om de voetbalbond FIFA grondig te hervormen. Huidig FIFA-voorzitter Infantino is expliciet niet welkom. Infantino ligt al langer onder vuur, onder meer door zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De FIFA kiest volgend voorjaar een nieuwe leider, al is Infantino voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen opklaringen en buien af, opnieuw met kans op onweer. Koelere temperaturen rond 20 graden.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Familieradio.
1: Op 106.5 FM.
0: Een radio met een warm hart.
1: Radio Monza.
2: Mijn tante is al 80 jaar, maar is nog steeds van zesse klauw. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat al hard. Als zij weer aan de bukken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen. Maar na

Het liefst zit ik in de tuin met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij een lekker bordje rijst erbij. Of spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations heb willen zijn. Een pet met zo in gouden rand, een rood-wit bordje in je hand. De trein die moet op tijd

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sport.

0: Laten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
1: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit: Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be. 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat in Kinrooi.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
3: Segersnacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Ede-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Ede-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Het onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt uit. Begin augustus diende de moeder klacht in voor de aanranding van haar driejarig zoontje, maar inmiddels komt een tweede moeder met een gelijkaardig verhaal. Er zou een verdachte zijn. Die kon na de eerste klachten nog enkele dagen blijven werken, omdat het volgens de burgemeester niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van Cyprus, niet ver van de haven, is een veerboot gekapseist. Tientallen passagiers zijn in het water terechtgekomen. Er is sprake van 6 doden. De lokale hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er is een grote reddingsactie aan de gang om de overlevenden te zoeken. In Kluisbergen zijn dit weekend meerdere mensen gestoken door Aziatische horenaars. Zeker 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De horenaarsaanvallen gebeurden allemaal op dezelfde aardeweg. Die is intussen tijdelijk afgesloten. Ja, inderdaad, een aantal mensen moesten naar het ziekenhuis. Ondertussen is de brandweer ook uitgerukt. Die heeft met een poeder de meeste horenaarsnesten onschadelijk gemaakt. Toch degene die zichtbaar waren. En dan hebben we nog wat sport. De Nederlandse Voetbalbond KNVB organiseert een internationale top in Amsterdam om de voetbalbond FIFA grondig te hervormen. Huidig FIFA-voorzitter Infantino is expliciet niet welkom. Infantino ligt al langer onder vuur, onder meer door zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De FIFA kiest volgend voorjaar een nieuwe leider, al is Infantino voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen opklaringen en buien af, opnieuw met kans op onweer. Koelere temperaturen rond 20 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

die dolle jacht, die zucht naar macht, naar roem en rijkdom. Mijn tijd was goed gevoeld.

maar nu dat ik moet gaan en dat ik nog zo graag wou blijven. Ik krijg niet eens de kans om nog één keer iets te bewijzen. Het loopt mij uit de hand. Ik krijg nu zelf de harde slagen die ik vroeger gaf, omdat

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
2: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: In Oost-Vlaanderen in Kluisbergen zijn afgelopen weekend meerdere wandelaars en fietsers aangevallen door Aziatische horenaars. Vier slachtoffers liggen in het ziekenhuis. De insecten sloegen toe op een klein wandelpad, zegt de brandweer. De brandweer heeft het weggetje inmiddels volledig afgesloten om verdere incidenten te voorkomen. En de nesten die zichtbaar was, zijn uitgeroeid. Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt groter. Na een eerdere klacht van een moeder over de aanranding van haar driejarig zoontje stapt nu een tweede moeder naar voren met een gelijkaardig verhaal. De verdachte is trouwens niet meteen geschorst geweest. Volgens de burgemeester kon de verdachte nog enkele dagen blijven werken omdat de identiteit van de persoon niet meteen duidelijk was. Krantenwinkeliers maken zich grote zorgen over hun inkomsten nu Bpost pakjes voortaan eerst levert in de eigen Bbox-automaten. Winkels verdienen zo'n 50 cent per pakje en zien die inkomsten nu kelderen, terwijl velen net fors investeerden in extra opslagruimte. Bpost benadrukt in een reactie dat de krantenwinkels cruciaal blijven tijdens piekperiodes zoals Black Friday. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen nadat een veerboot kapseisde. De ferry met bijna 270 opvarenden nam plots water. De meeste passagiers zijn gered, maar 23 mensen zijn nog vermist. Enkele overlevenden liggen in het ziekenhuis. In de Jupiler Pro League heeft Gent de slag om Vlaanderen gewonnen met 2-1. Club Brugge pakte 20 minuten voortijd rood, waarna Gent de winnende treffer scoorde. Gent eindigde de match na een late uitsluiting zelf ook met 10 man, maar trainer Rick de Mil is uiterst tevreden. Voor landskampioen Brugge is het de allereerste nederlaag van het nieuwe seizoen. Vanavond en vannacht nog opklaringen. Later begint het vanaf de kust te regenen. Lokaal met kans op onweer. Minima 15 graden. Morgen een onstuimige dag met felle buien. Kans op onweer en een stevige wind. We halen morgen niet meer dan 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, beste luisteraars, een hele goede avond. Het is 4 minuutjes over de klok van 6 uur en dan begint bij Radio Monza het programmaatje van DJ Duo Jeroen en Shanti met ons vaste programmaatje eigenlijk. Hè. Hollandse nieuwe natuurlijk. En we gaan door tot het klokje van 21 uur. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Want we hebben natuurlijk heel veel nieuwe muziek, maar ook oudjes en klassiekers. En ja, van alles wat, voor iedereen wat, hebben we ertussen staan. Dus ik zeg, blijf er gewoon gezellig bij hier zo bij Radio Monza. En wij gaan openen met een nummertje van Yves Berendsen. En die zingt natuurlijk over verlangen. Komt-ie.

0: prachtig nummer natuurlijk van Yves Berensen met Verlangen. En ja, nogmaals, welkom natuurlijk bij ons tweede, of bij ons eerste uurtje. Ik ben even in de war, want Shanti zit mij even aan te kijken. Ik weet niet waarvoor, maar...
1: Ja, ik was net vergeten te zeggen dat ik natuurlijk onze Chris en onze Hans en natuurlijk ook alle medewerkers van Monza, alle vrijwilligers natuurlijk die hier rond hebben gelopen, natuurlijk hartelijk bedankt. En ja, zonder hun is het ander niet mogelijk, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Dus was ik net eventjes vergeten te zeggen. Dus.
0: Ja, ik denk ja, en anders ook het bij dit nummer, weet je wel. Maar dit was natuurlijk ook heel goed. Nogmaals, welkom bij ons eerste uur natuurlijk met DJ Duo Shanti en Jeroen Nel. En dan alles voor Radio Monza met ons programma natuurlijk. Hollandse Nieuwe. En u hoorde zojuist inderdaad Yves Berensen en met Verlangen. En dat was speciaal voor al het personeel van Radio Monza. Ja, en we gaan naar de volgende. En dat is een nummer van jaren terug, maar wel heel bijzonder. Een bijzonder duet met Lee Towers en Frans Bauer. En dat was tijdens het Gala of the Year van Lee Towers inderdaad. En die brengen hier Moel of Kantai. Hier komt hij aan.

Ja, dat waren Litouwers en Frans Bauer. Natuurlijk een prachtig plaatje. Hè? We gaan lekker door. En ik zeg natuurlijk ook een hele goede avond naar vrienden in Antwerpen. Ja, onze Rudy en Sonia. En natuurlijk ook Toby. En natuurlijk ook Nick Canas. Zitten gezellig op de luistertour naar ons te luisteren. Dus ik zeg tegen jullie een heel goede avond. En natuurlijk leuk dat jullie er weer bij zijn hè, op de luistertour. Ik heb voor jullie ook een nummertje klaargezet. En dat ga ik doen met eentje van de Bevers. En die zingen... Vrienden voor het leven.

Ja, waar. Zeker waar. Vrienden voor het leven. En ja, dat waren dus de Bevers natuurlijk. Kees en onze John de Bever natuurlijk, hè. Jawel. En we gaan lekker door met de volgende. En dat gaan we even doen. Dat is even een verrassing. Met Jannes met de Kroegen met Lee. Komt-ie aan. En die heeft er even geen zin in. Nee, helaas. Het wordt even een ander liedje. Het gaat even. Het is allemaal live, hè. Daar komt-ie. We gaan gewoon een ander nummer erin gooien. En dat gaan we doen met deze. André Hazes, ik neem je mee.

Ja, beste luisteraars, dat was de grote kleine man, oftewel André Hazes met Ik Neem Je Mee. We gaan lekker door, we nemen jullie zeker weer mee naar een volgend nummer, hè? Ja, zeker. Dat gaan we doen met Tino Martin en Billy Dans. En die zingen samen, en trouwens een heel nieuw nummer. En ze zingen over Ik Hoor Niks Geks, dus daar komt-ie.

Nou, ze horen allebei niks geks. Nou, ik kan u wel vertellen, Jannes is inmiddels weer terecht. Hij zat even verstopt onder de verkeerde schuif, maar hier komt hij aan. Jannes met de kroegenmedley.

0: Ja, dat is natuurlijk een medley van onze Jannes. En ja, prachtig. Alleen, ja, eerst had hij geen zin om te zingen. Hè. Hij had een beetje volgens mij podiumvrees.
1: Ja, hij was een beetje verstopt. ik had gewoon de verkeerde schuif open gezet. Ja, kan je ook hebben.
0: Maakt toch gewoon een grapje.
1: Ja, dat weet ik ook.
0: Nou, we gaan lekker door, want het draait immers om de muziek. Hè. En wij gaan zeker een volgend nummer draaien. Dat gaan we doen met deze van Peter Silver. En die zingt over Ramona uit Barcelona.
1: Oké. Okay. Ja. Ik dacht dat je uit shit had kwam. Hier komt-ie.

Ja, en we hoorden Peter Silver met Ramona uit Barcelona. En we gaan lekker door met de volgende plaat. En dat gaan we doen met Ziggy in the House met Rivers on Babylon.

0: Ja, ik hoef me eigenlijk niet meer te noemen nou, want ja, jullie hoorden het al. Sticky in the House met Rivers of Babylon. We gaan lekker door en gaan we doen met deze van... Ja, hoe spreek je het uit? Azek? Azek?
1: Nou, ik zou zeggen... Hashtag.
0: Ja, zoiets in ieder geval. En ja, hij is een beetje bekend geworden via... Ja, ik weet niet of dat de radio mag zeggen, maar via TikTok is hij bekend geworden.
1: Ja, dat mag toch? Ja.
0: En ja, ik vond het liedje wel leuk, dus ik denk, laat het ook aan de luisteraars horen. Dus ja, bij deze, we gaan het draaien. En hij zingt over Everything's Alright.
1: Ja, daar komt hij aan.

Ja, dat was dus hashtag met everything alright. Jawel. En we gaan lekker door natuurlijk met ons programma. En dat gaan we doen met een nieuwe binnenkomer van Lero Feyneman. En zo heb ik het nooit bedoeld.

Ja, dat was Leroy Fijneman met Zo heb ik het nooit bedoeld. Ja, prachtig nummertje. Hè. En ja, de drie J's die hebben ook weer een hele nieuwe. En hun zingen over Je zit in mijn hoofd. Komt-ie.

Ja, lekker een nieuw nummer van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Ja, Shanti zit sowieso in mijn hoofd, hè. Dus, maar we gaan lekker door naar de volgende. En dan gaan we eigenlijk richting Zeeuws-Vlaanderen naar Axel helemaal. Want daar komt deze zanger vandaan. Dat is een sympathieke collega van mij. En dan hebben we het over Toby. En die gaan we hier ook even lekker draaien. En dat doen we met Toby met In de Ghetto.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
4: iedereen is van harte welkom.
3: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing.
4: The place to be.
3: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
4: The Dancing. Neerouteren.
3: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
4: Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
5: Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi.
6: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.

0: Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinderhout. Telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding de reeks schietincidenten eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugbendes. Ze pleiten voor meer sociale werkers en leerkrachten. In Kluisbergen, Oost-Vlaanderen, zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische horenaars. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje. Dat weggetje is inmiddels afgesloten en de brandweer heeft, voor zover ze konden zien, en de nesten die zichtbaar waren, die nesten uitgeroeid. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. De hele missie kost 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog steeds vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven volop doorwerken. Gisteren hebben ze nog een vrouw van 97 levend onder het puin gehaald. In het voetbal heeft de agent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het eind met een man minder na een rode kaart en even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart, maar Gent pakt wel 9 op 9. Voor Club Brugge is het de eerste nederlaag dit seizoen. De Spanjaard Enrique Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het met aankomst bergop in een sprint met 2 voor de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e en onze landgenoot Jarno Widar knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Pogacar. Vanavond en vannacht opklaringen, maar geleidelijk regen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij, minima rond 15 graden. Morgen buien mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima 20 graden, dinsdag en woensdag droog bij een graad of 20. Donderdag en vrijdag weer regen, maar weer wat warmer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, en dat welkom bij ons tweede uurtje natuurlijk met DJ-duo Shanti en Jeroen Naal hier met Hollandse Nieuwe voor Radio Monza. Blijf er gezellig blij tot de klok van 9 uur. Het eerste nummer van gedraaien, dat draai ik even speciaal voor Zaliger, mijn moeder dus. En Zig in the House, mama, ode aan de mijne.

Ja, dat was Ziggy in the House met Mama, Ode aan de Mijne. We gaan lekker door, dat gaan we doen met een nummertje van Gisby. En Gisby die zingt over Vandaag is van ons.

Ja, lekker nummer van Kisby met Vanavond is van ons. En dan naar een van mijn idolen. En dan heb ik het over de Gypsy Kings. En dat gaan we doen met de Hitmix 99.

Ja, dat waren de Gypsy Kings met de Hitmix 99. Ja, we gaan door en we hebben een verzoek binnengekregen, dus we gaan die ook eventjes draaien. Onze Toby die vroeg een nummertje aan en ja, speciaal voor zijn vader. Dat gaan we ook zeer zeker draaien. We wensen jou natuurlijk heel veel sterkte. En natuurlijk ook je vader natuurlijk. En we gaan dat doen met deze van Elvis Presley. Want deze vroeg je aan met Daddy, Don't Cry Daddy.

Ja, het blijft toch ook een prachtig nummer natuurlijk, hè? Elvis Presley met Don't Cry Daddy. En de volgende artiest, ik ken hem nog niet zo lang, maar Jeroen en El met Zo Morgen Alles Anders Zijn 2.0. Hier komt hij aan.

0: Hier stuur ik mijn eigen ventje, Jeroen NL. En zal morgen alles anders zijn 2.0. Maar ja, als eerste zal de oude zal morgen alles anders zijn erin gezet. Die is ook natuurlijk mooi, hè?
1: Ja, die blijft ook mooi, tuurlijk. Alleen die is een heel stuk langzamer.
0: Ja, maar niet uit, maar hij is toch mooi.
1: Nou, doen we ook een keer. Ja, toch?
0: Jazeker. We gaan door met een volgende. En dan gaan we doen met een nummertje van Frank van Weert. En die zingt weer over de vrolijke koster. Komt-ie.

0: Ja, lekker nummer. Wel de tweede cover die ik van dit mooie nummer hoor in een paar weken tijd. Maar toch, des te min, een hele goede versie van Frank van Weert met de vrolijke Koster. Het volgende nummer. Ja, u heeft al een paar keer heeft u gehoord van die vinger is geen duim of een duim is geen vinger. Maar ja, die hebben we nou een paar keer gedraaid. Nu gaan we het eens hebben over mijn grote teen. En wie dat zo mooi kan brengen, dat is niemand minder dan onze eigen Doris. Hier komt hij aan.
1: Mijn grote teen komt door mijn schoenzool heen. Mijn grote teen staat helemaal alleen. Er is geen kans op dat

is alleen mijn grote teen, vel overbeen. Vroeger heeft mijn grote teen het heel goed gehad. Ze waren met z'n tienen thuis, ze gingen dagelijks in het bed. Maar toen is hij van huis gegaan.

heen. Mijn grote teen staat helemaal alleen. Was het nou nog zomer en zo af en toe is droog? Want als het regent, zegt hij, ik zie nooit de regenboog. En van alle andere tenen om hem heen is alleen mijn grote teen fel overbeen.

0: Ding. Mijn grote teen.
1: Ja, dat was Doris met zijn grote tenen. Ja, het is wat. Nou, vanmorgen waren we er, ja. Ik was wat liedjes door elkaar het husselen. En toen kwam deze ook even voorbij. En ja, hij blijft toch prachtig. Dus ik ga hem ook voor iedereen die luistert, ga ik hem draaien. En is natuurlijk Benny Nijman met Wie schon aus Limburg ist.

begrip toch nemen. Alleen de zuiderling, de Limburg leef is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is.

En zijn zilveren glintje stroomt de Maas door het berg en bos soms hem. O, welke zuiderling deed in de vreemdenis van drum. Want veld het leven soms niet met.

0: Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is.
1: Ja, ook dat blijft een van mijn idolen, Benny Nijman. Natuurlijk uit Maastricht met wie schoon als Limburg is. En we gaan lekker door met de volgende. En dat is ook goud vanuit, jawel. En ja, de katten hebben er momenteel erg veel last van, horen wij s'nachts wel eens. Dus ik zou zeggen, de voortak, luister daar nog maar eens goed naar. Met onze poes en buurmanskater. Komt ie aan.
2: Onze poes en buurmanskater maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatste met mijn

Ja, bij ons in de tuin met de voortak en onze poes en buurmanskater. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat is wat daar. Nou, we gaan lekker door en dat gaan we doen met een soort remix van liedjes daar. Van Ronnie Tober. Ja, en hij zingt er een aantal van Verboden Vruchten tot Arrivederci en nog een paar. Dus ik zou zeggen, luister maar gezellig mee. Hier komt die Ronnie Tober.

Ja, jotsieke idee. En zo hebben we op de voorreep van dit tweede uur, einde van het tweede uur zou ik maar zeggen, nog even twee verzoekjes binnengekregen van onze maatje Rudy uit Antwerpen, jawel. En we gaan ze gewoon lekker allebei achter elkaar doen, denk ik. Hij vroeg sowieso Jeroen en El met Zolang je bij me bent, was origineel van Benny Nijman. Hier komt hij aan. En daarna, luister maar.

0: Ja, we gaan er nog eentje draaien en dan gaan we dus naar de reclame en naar het nieuws. En ja, deze is ook van Rudy. Ja, ja, Rudy die zegt...
1: Klopt,
0: u,
1: helemaal, ja.
0: Zou je een nummertje willen draaien over van Wannes van Velde met de brug van Willebroek? En ja, hij staat er soms een half uurtje te wachten. Hè,
2: ja, ik heb er ook al eens voor gestaan, dus ik ken hem wel.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan hem draaien. Wannes van de Velde en de brug van Willebroek. Hier komt hij. Ja, Axel, luister ook maar goed daar. Want ja, misschien moet je er ook ooit eens een keer overheen. Hè?
2: Wie weet, hè. Komt hij aan.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
2: Eindelijk is het zover. Het ploegen voor oldtimer tractoren komt eraan. Dit gaat door op het terrein Ven, tegenover huis nummer 34 te Mezijk, op zondag 30.

0: augustus. En kom eens gratis. Iedereen is welkom.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugbendes. Ze pleiten voor meer sociale werkers en leerkrachten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. De hele missie kost 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In het voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. STVV pakt zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, Sint-Truiden 9e. De Spanjaard Enrique Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen, de eerste bergrit. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop, sterker dan de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. Onze landgenoot Jarno Widar knap 7e op een kleine halve minuut. Maar Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Pogacar. Vanavond en vannacht nog opklaringen, geleidelijk aan regen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij, minimaal rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk met een onweer en een stevige wind. De maxima zitten dan rond 20 graden. Ook dinsdag hetzelfde weerbeeld.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, beste luisteraars, natuurlijk welkom bij ons laatste uurtje alweer. Ja, het vliegt voorbij, ja. En ja, laatste uurtje Hollandse Nieuwe. En ja, we draaien niet alleen Hollandse Nieuwe, maar we draaien van alles zoals jullie dat van ons gewend zijn. Dus ik zou zeggen, blijf er gewoon gezellig bij tot het klokje van 21 uur. Hè. Want ja, dan gaan we alweer afsluiten om 21 uur. Maar voor nu zijn we er nog een uurtje. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Het eerste nummertje dat wij gaan draaien, dat... hebben klaargezet en dan gaan we draaien met Ja man, met Je wint me op.

Ja, goedenavond en welkom bij ons laatste uurtje inderdaad van Hollandse Nieuwe met DJ Duo Shanti en Jeroen. We krijgen een verzoekje van DJ Bobo, onze collega. En hij zegt, draai er eentje voor u en Shanti en de luisteraars als het kan. De Blues Brothers met het liedje uit de film. Ja, ik hoop dat dit de goede is. Ik heb de Blues Brothers dus met de Beef Movie Box Car Blues. En dat is een live uitvoering. Ik hoop dat het de goede is. Hij komt er nu aan in ieder geval.

Ja, prachtige plaat van de Blues Brothers met Everybody Need Somebody to Love. Ja, prachtig. Ja, onze Bobo die zijn natuurlijk draaien voor Shanti en voor jezelf en voor iedereen die luistert. Maar jij krijgt natuurlijk eentje van ons terug, hè, Bobo. En ja, ik weet dat je helemaal zot bent van Wiltura. Dus van mij krijg je er eentje van Wiltura. En dan gaan we doen met deze van Wiltura met Hemelsblauw. Komt-ie, speciaal voor jou, hè. Groetjes aan je pa natuurlijk.

van onze Vlaamse icoon, oftewel Wiltura. Met hemelsblauw gaan we door naar nog een icoon uit Rotje Knor. En hebben we natuurlijk over Gerard Kroks. Met hier komt hij, de Laaienlichter.

0: Ja, dat was, moet ik eventjes denken.
1: Ja, Gerard Koks.
0: Ja, was alweer vergeten. Ja,
1: maar maakt niet uit. Maar
0: geheugen laat me soms ook de steken.
1: Ja, kan je hebben, kort geheugen. Dat,
0: Nee, geen kort geheugen, maar ik heb van alles, dus ja.
1: Ja. Ach, we kunnen elkaar de hand schudden toch een beetje ook wel.
0: Ja, dat is waar.
1: Daarom.
0: Maar we gaan lekker door met het volgende nummertje. En ik heb er eentje klaargezet van Frans Bauer. Maar hij zingt niet alleen. Hij zingt samen met Lee Towers. En hij zingt over onze droom. En ja, op de achtergrond klinkt het een beetje als Bright Eyes. Hè? Ja, is wel mooi.
1: Ja, dat klopt.
0: We gaan luisteren naar deze van Frans Bauer, Lee Towers en onze droom.
1: En daar komt hij aan. En onze droom is muziek maken. Kan die aan.

Werkelijk een prachtige duet natuurlijk van onze Frans. En Litouw is natuurlijk onze droom. En we gaan lekker door met de volgende. Ja, ik kreeg er net een berichtje via de WhatsApp. En ja, het schijnt nogal flink los te gaan met het weer rond Antwerpen en Riemst en dergelijke. En dus ons maatje zegt ook van, er hangt iets in de lucht. Ja, dat bracht het mij weer op een idee. Hier is dus Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht.

0: Ja, voor dit prachtige nummer van Corrie Konings, er hangt iets in de lucht. Ja, zeker weten. Maar ik hoop dat ik nog eventjes blijf wachten. Zodra ik thuis ben en ik de ramen dicht kan doen. Want ja, anders komen het allemaal bij mij naar binnen. Hè. Daar heb ik niet zoveel zin in. En dan moet ik straks heel veel gaan dweilen. Dus buitjes even nog wachten. Hè.
1: Ja, bij mij loopt er ook iets over thuis. Mijn bak loopt over.
0: Ja, dat is wel een ander onderwerp.
1: Ik krijg net weer een melding.
0: Nou mensen, wij gaan lekker door met de volgende. Dat gaan we doen met deze van Toon Hermans. En ja, ook een Sittard's icoon. Ja, groot icoon in Sittard. En hij zingt over Ik ben zo bleu. Komt-ie.
2: Ik ben te bleu, bleu, bleu om te zingen. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te swingen. Ik ben te bleu voor het publiek, want hoor ik de muziek, oh het is sneu. Dan ben ik bleu, zo bleu, ik ben te bleu, bleu, bleu voor het theater.

lachen niet meer hou omdat ik zo bleu ben. Zenuwen, ja heus. Ik mis mijn levenskansen steeds omdat ik zo bleu ben. Zenuwen, nervieus. Als vrouwen met me flirten weet ik niet wat ik doe. Ik werp ze op verzoek dan maar gauw een oogje toe. En ik word er dan steeds zo sentimental van. Want ik ben geen ladykiller en geen gentleman. Maar ik ben te bleu, bleu, bleu om te zoenen. Ik ben te bleu, bleu, bleu in plantsoenen. Ik ben te bleu voor een vrouw, want als ik van der hou, oh het is sneu. Dan ben ik bleu, zo bleu. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te dansen.

0: was in de oorlog slecht soldaat, omdat ik zo bleu was. Ik merkte toen al gauw, ik durfde niemand dood te schieten, omdat ik zo bleu was. Nou, dat is toch flauw. Laatst kocht ik eens een lotje en ik won de eerste prijs. Dat was een echte auto, zo slank en zilvergrijs. Oh, ik heb met dat lotje zo'n schik gehad. Want ik durfde niet te zeggen dat ik het had. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te boffen. Ik ben te bleu, bleu, bleu, ik leef van soffen. Trek het geluk aan mijn bel, ja dan hoor ik het wel. Maar het is sneu, dan ben ik bleu, zo bleu. Ik ben te bleu, bleu, bleu in het leven. Ik ben te bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, ik sta te beven. En komt magere Hein, zeg ik nog even fijn. Oh monsieur, ik ben zo bleu. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te zingen. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te swingen. Ik ben te bleu voor het publiek, want hoor ik de muziek, dan is het sneu. Maar dan ben ik zo bleu, zo bleu. Ik ben te bleu, bleu, bleu op de planken. Ik ben te bleu, bleu, bleu om u te danken. Het lied is uit, ik ben bang. Klap nou echt niet te lang. Ik ben zo bleu, zo bleu, zo bleu. Ben ik bleu.
1: Oh, wat is die bleu. Ja, en we gaan dus van deze prachtige icoon natuurlijk, Toon Hermans. Ja, we zijn beide fan van hem. En gaan we naar Jesse Arians met Hemelsblauwe Ogen. Komt-ie aan.

Ja, dat was Jesse Ariaans met Hemelsblauw. En we gaan door met een wel bekend. Ik denk dat het helemaal wel bij iedereen bekend is. We gaan hem lekker draaien. Highway met Kitty Kitty Kiss Me.

Ja, blijft toch ook een lekker nummer. Highway met Kitty Kitty Kiss Me. En vanuit dezelfde tijd ongeveer was ook deze jongensgroep. En dat is The Shorts met Come On, Sava.

Ja, beste luisteraars, hebben we nog een aantal liedjes te gaan. En dan moeten we alweer helaas afscheid gaan nemen. En ja, tot volgende week, zagen dadelijk. Hè. Maar eerst gaan we nog een paar nummertjes doen, zoals ik net ook al zei. En dan gaan we doen met deze van Vetra. En hij zingt over I Wanna Dance With Somebody. Komt-ie.

0: Ja, dat was Eddie Persoon met de arme muzikant. Ja, en als ik ergens niet tegen kan, dan is het als ik een liedje wil draaien. En ik kan het niet vinden, dus... sorry. Ik bleef zoeken, maar...
1: Ja, dat had ik dus net ook, inderdaad. Kan gebeuren,
0: ja. Hè? Ja, je wil niet, hè. Jonge, jonge, jonge, jonge. Nou ja, dan moeten we een andere erin zetten. Niks aan te doen. En dan ga ik er eentje inzetten van deze hier.
1: Ah, mooi nummer.
0: Christian Stark met Dich zu lieben.
1: Komt ie aan.

0: Natuurlijk bedankt voor het luisteren en alle verzoekjes. En je hebt ook natuurlijk ook dat onze Jan goed thuis is gekomen. Hè. En ja, dus Jan,
1: ja, ik hoop dat hopen we ook inderdaad. Ja.
0: Ik hoop dat je goed bent thuisgekomen en dat je lekker van de muziek hebt kunnen genieten. En natuurlijk iedereen bedankt. En graag tot volgende week. Hoi hoi.
1: En we zetten als laatste nummer in. Ik heb hem van de week opgenomen. Hemelsblauw dus. Jeroen en Albert, Hemelsblauw komt hij aan.

0: Radio Monza. Steeds weer tijdloos goed.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

De oude man schuifelt schimmig in de mist. Voor het eerst speelt hij dat hij onzichtbaar is. Niet meer nodig, want niemand zal hem storen. Muziek in zijn ziel, gelukkig en verloren. Vrij en vergeten en vermist. De oude man, zonder doel, zonder tijd. In deze stad die hem zo dierbaar is. Het is vochtig en het water is half bevroren. Muziek in zijn ziel, gelukkig en verloren. Vol van getrainde eenzaamheid.

ontredderd in de mist. Oeverloos, omdat er geen richting is. Een afscheid werd telkens nieuw geboren. Klappertanden en verloren. Nooit meer verlangd. Nooit meer gemist.

wil je even nog wat kwijt. Het was een wonderlijke tijd, maar opeens ben ik het zat. Ik heb het helemaal gehad.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Alleen als je me verleidt. Nooit de contract, de belofte of soms door leugen. Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn. En je lief hebben als de liefste man op aarde. Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn. Nooit door afspraken, toezeggingen, grepen of trouw zal ik me ooit aan iets halen. Alleen als je me verleidt, zal ik te vinden zijn. Twijfelend, trillend, terughoudend, vechtend, lacherig, stil, met gesloten ogen. Alleen als je me verleidt, kan ik eerlijk zijn tegenover je, met je, vol van je, van jou en mij. Zonder je. Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn. En je liefhebben als de liefste man.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.